wakpo minando tum sasi besume mi kwa min homla fotun daho daho ainole fotun avle pete jonke jonke vie mile minando wasame pete et au coup